0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM. Het ritme van de Brainport. Flow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In de regio kan ook hier en daar een mistbank voorkomen. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Op de A2 rijdt het langzaam naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 kilometer en 5 minuten. En tot zover de...
4: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tientallen restaurants in de regio zijn benaderd door een oplichter. Die stuurde in de nacht van donderdag op vrijdag een e-mail waarin hij beweerde ziek te zijn geworden na een etentje, meldt Omroep Brabant. Deze Michael vraagt in zijn e-mail of het betaalde bedrag teruggestort kan worden. Horecazaken, waaronder ook veel restaurants in Eindhoven, ontdekten al snel dat het om oplichting ging. Maar ze waarschuwen nu toch om goed te checken of een klacht echt klopt. In het huis van de bekende Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire heeft gisteren brand gewoed. De kunstenaar en zijn hond wisten op tijd te vluchten en bleven ongedeerd. Volgens Lemaire ging het om een schoorsteenbrand en sloeg het vuur over op het dak van de boerderij op Bocht. Toch valt de schade volgens de internationale kunstschilder mee en zijn er ook geen werken verloren gegaan. Op de Valkenswaardsweg in Waal is gisteravond een auto gecrashed. De bestuurder reed tegen een lantaarnpaal aan en door de klap belandde de Suzuki op zijn kant. De automobilist was aanspreekbaar na het ongeluk en is in een ambulance nagekeken. Een stadsbus reed direct achter het ongeluk en passagiers schoten het slachtoffer te hulp. Het is onduidelijk waardoor de man tegen de lichtmast reed. In een leegstaand pand aan de Vlasrood in Valkenswaard is gistermiddag brand uitgebroken. Ooit zat er een sportschool in het pand en later werd er een hennepplantage gevonden. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt. De brandweer moest de nodige deuren openbreken om het vuur te bestrijden. Er was veel rookontwikkeling, maar de schade viel uiteindelijk relatief mee. En PSV-vrouwen kan volgende week, net als de mannen eerder, landskampioen worden. Gisteren werd met 1-2 gewonnen uit bij Hera United. Als de voetbalsters van PSV volgende week vrijdag winnen, zijn ze sowieso kampioen. Spelen ze gelijk, dan zijn ze afhankelijk van de resultaten van concurrenten Ajax en FC Twente. PSV speelt vrijdag tegen ADO Den Haag en kan voor het eerst landskampioen worden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Het is Tim Schaap van de ANWB. Het is langzaamaan wat drukker aan het worden onderweg. Maar op de meeste plekken valt gelukkig wel mee. Behalve dan op de A27 vanuit Gorkum. In de file voor knooppunt Hooipolder. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 8 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn de schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
6: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
5: Er zijn berichten dat één of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
7: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
5: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie verloopt de spits tot nu toe vrij rustig. Er zijn wel hier en daar wat files hoor, maar meestal zijn ze korter dan anders. Een paar uitschieters in de regio. Allereerst A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier over 7 kilometer. Ook de A27 staat erbij naar Breda. Tussen Noordeloosmerk en Dam een file. 4 kilometer, 10 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer. Een kleine 10 minuten extra te klimmen. En tot zover de...
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman. Zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
11: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.

0: FM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tientallen restaurants in de regio zijn benaderd door een oplichter. Die stuurde in de nacht van donderdag op vrijdag een e-mail waarin hij beweerde ziek te zijn geworden na een etentje, meldt Omroep Brabant. Deze Michael vraagt in zijn e-mail of het betaalde bedrag teruggestort kan worden. De horecazaken, waaronder ook veel restaurants in Eindhoven, ontdekten al snel dat het om oplichting ging. Maar ze waarschuwen nu toch om goed te checken of een klacht echt klopt. In het huis van de bekende Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire heeft gisteren brand gewoed. De kunstenaar en zijn hond wisten op tijd te vluchten en bleven ongedeerd. Volgens Lemaire ging het om een schoorsteenbrand en sloeg het vuur over op het dak van de boerderij op Bocht. Toch valt de schade volgens de internationale kunstschilder mee en zijn er ook geen werken verloren gegaan. Op de Valkenswaardseweg in Waal is gisteravond een auto gecrashed. De bestuurder reed tegen een lantaarnpaal aan en door de klap belandde de Suzuki op zijn kant. De automobilist was aanspreekbaar na het ongeluk en is in een ambulance nagekeken. Een stadsbus reed direct achter het ongeluk en passagiers schoten het slachtoffer te hulp. Het is onduidelijk waardoor de man tegen de lichtmast reed. In een leegstaand pand aan de Vlasrood in Valkenswaard is gistermiddag brand uitgebroken. Ooit zat er een sportschool in het pand en later werd er een hennepplantage gevonden. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt. De brandweer moest de nodige deuren openbreken om het vuur te bestrijden. Er was veel rookontwikkeling, maar de schade viel uiteindelijk relatief mee. En PSV-vrouwen kan volgende week net als de mannen eerder landskampioen worden. Gisteren werd met 1-2 gewonnen uit bij Hera United. Als de voetbalsters van PSV volgende week vrijdag winnen, zijn ze sowieso kampioen. Spelen ze gelijk, dan zijn ze afhankelijk van de resultaten van concurrenten Ajax en FC Twente. PSV speelt vrijdag tegen ADO Den Haag en kan voor het eerst landskampioen worden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het gaat goed op de wegen in de regio. Hier en daar een korte file. Eentje springt er bovenuit. Dat is de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Nieuwendijk 6 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de...
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
3: Ik ben Jacques, ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde, maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dat het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
8: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tientallen restaurants in de regio zijn benaderd door een oplichter. Die stuurde in de nacht van donderdag op vrijdag een e-mail waarin hij beweerde ziek te zijn geworden na een etentje, meldt Omroep Brabant. Deze Michael vraagt in zijn e-mail of het betaalde bedrag teruggestort kan worden. De horecazaken, waaronder ook veel restaurants in Eindhoven, ontdekten al snel dat het om oplichting ging. Maar ze waarschuwen nu toch om goed te checken of een klacht echt klopt. In het huis van de bekende Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire heeft gisteren brand gewoed. De kunstenaar en zijn hond wisten op tijd te vluchten en bleven ongedeerd. Volgens Lemaire ging het om een schoorsteenbrand en sloeg het vuur over op het dak van de boerderij op Bocht. Toch valt de schade volgens de internationale kunstschilder mee en zijn er ook geen werken verloren gegaan. Op de Valkenswaardseweg in Waal is gisteravond een auto gecrashed. De bestuurder reed tegen een lantaarnpaal aan en door de klap belandde de Suzuki op zijn kant. De automobilist was aanspreekbaar na het ongeluk en is in een ambulance nagekeken. Een stadsbus reed direct achter het ongeluk en passagiers schoten het slachtoffer te hulp. Het is onduidelijk waardoor de man tegen de lichtmast reed. In een leegstaand pand aan de Vlasrood in Valkenswaard is gistermiddag brand uitgebroken. Ooit zat er een sportschool in het pand en later werd er een hennepplantage gevonden. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt. De brandweer moest de nodige deuren openbreken om het vuur te bestrijden. Er was veel rookontwikkeling, maar de schade viel uiteindelijk relatief mee. En PSV-vrouwen kan volgende week, net als de mannen eerder, landskampioen worden. Gisteren werd met 1-2 gewonnen uit bij Heera United. Als de voetbalsters van PSV volgende week vrijdag winnen, zijn ze sowieso kampioen. Spelen ze gelijk, dan zijn ze afhankelijk van de resultaten van concurrenten Ajax en FC Twente. PSV speelt vrijdag tegen ADO Den Haag en kan voor het eerst landskampioen worden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de N261 in Brabant. Richting Waalwijk file voor Kaatsheuvel. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump. Die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boksprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
7: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een huis aan de Stipulio in Eindhoven is vannacht een explosief ontploft. Meerdere ramen zijn daarbij gesneuveld en in de gevel is een scheur ontstaan. Die gevel vatte ook vlam, de bewoner wist het vuur zelf te blussen. Er zijn camerabeelden waarop is te zien hoe iemand op een fiets aankomt bij het huis. Daarna hoor je een enorme knal. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Een buurman laat weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem is gericht en dat de dader zich mogelijk heeft vergist. De man is gisteren in Waleren met zijn auto gecrashed. Hij verloor op de Valkenswaardse weg de controle. De wagen raakte een lantaarnpaal en kwam daarna op de zijkant tot stilstand. De man was aanspreekbaar na het ongeluk. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. De brand gisteren in het huis van de Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire. Nadat hij iets in de open haard had gegooid, ontstond de brand in de schoorsteen. Het vuur sloeg daarna over op het dak van de woning. De brandweer had de brand snel geblust. Volgens de schilder valt de schade mee. Tientallen restaurants in de regio zijn benaderd door een oplichter. Die stuurde in de nacht van donderdag op vrijdag een e-mail waarin hij beweerde ziek te zijn geworden na een etentje. Dat meldt Omroep Brabant. In de mail wordt gevraagd of het betaalde bedrag teruggestort kon worden. De horecazaken, waaronder ook veel restaurants in Eindhoven, ontdekten al snel dat het om oplichting ging. De vrouwen van PSV liggen op koers voor de eerste landstitel. Gistermiddag wonnen de dames met 1-2 bij Hera United. Aan een zege hebben de Eindhovense vrouwen komende week genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. Omdat de ploeg van coach Roeland ten Berge 4 punten voorsprong heeft op de nummer 2 Ajax met nog 2 duels te gaan, kan PSV kampioen worden. Een zege is dan dus voldoende. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakten een 4e gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een huis aan de Stipulio in Eindhoven is vannacht een explosief ontploft. Meerdere ramen zijn erbij gesneuveld en in de gevel is een scheur ontstaan. Die gevel vatte ook vlam, de bewoner wist het vuur zelf te blussen. Er zijn camerabeelden waarop is te zien hoe iemand op een fiets aankomt bij het huis. Daarna hoor je een enorme knal. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Een buurman laat weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem is gericht en dat de dader zich mogelijk heeft vergist. De man is gisteren in Waleren met zijn auto gecrashed. Hij verloor op de Valkenswaardse weg de controle. De wagen raakte een lantaarnpaal en kwam daarna op de zijkant tot stilstand. De man was aanspreekbaar na het ongeluk. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. De brand gisteren in het huis van de Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire. Nadat hij iets in de open haard had gegooid, ontstond de brand in de schoorsteen. Het vuur sloeg daarna over op het dak van de woning. De brandweer had de brand snel geblust. Volgens de schilder valt de schade mee. Tientallen restaurants in de regio zijn benaderd door een oplichter. Die stuurde in de nacht van donderdag op vrijdag een e-mail waarin hij beweerde ziek te zijn geworden na een etentje. Dat meldt Omroep Brabant. In de mail wordt gevraagd of het betaalde bedrag teruggestort kon worden. De horecazaken, waaronder ook veel restaurants in Eindhoven, ontdekten al snel dat het om oplichting ging. De vrouwen van PSV liggen op koers voor de eerste landstitel. Gistermiddag wonnen de dames met 1-2 bij Hera United. Aan een zege hebben de Eindhovense vrouwen komende week genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. Omdat de ploeg van coach Roeland ten Berge 4 punten voorsprong heeft op de nummer 2 Ajax met nog 2 duels te gaan, kan PSV kampioen worden. Een zege is dan dus voldoende. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Waterdorp 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 7 kilometer file tussen Malden en Haps. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzaam op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Haps. 10 kilometer en 25 minuten komt doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de...
0: Bedden speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel.
10: snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.

0: headlines. Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een huis aan de Stipulio in Eindhoven is vannacht een explosief ontploft. Meerdere ramen zijn erbij gesneuveld en in de gevel is een scheur ontstaan. Die gevel vatte ook vlam, de bewoner wist het vuur zelf te blussen. Er zijn camerabeelden waarop is te zien hoe iemand op een fiets aankomt bij het huis. Daarna hoor je een enorme knal. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Een buurman laat weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem is gericht en dat de dader zich mogelijk heeft vergist. De man is gisteren in Waleren met zijn auto gecrashed. Hij verloor op de Valkenswaardseweg de controle. De wagen raakte een lantaarnpaal en kwam daarna op de zijkant tot stilstand. De man was aanspreekbaar na het ongeluk. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. De brand gisteren in het huis van de Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire. Nadat hij iets in de open haard had gegooid, ontstond de brand in de schoorsteen. Het vuur sloeg daarna over op het dak van de woning. De brandweer had de brand snel geblust. Volgens de schilder valt de schade mee. Tientallen restaurants in de regio zijn benaderd door een oplichter. Die stuurde in de nacht van donderdag op vrijdag een e-mail waarin hij beweerde ziek te zijn geworden na een etentje. Dat meldt Omroep Brabant. In de mail wordt gevraagd of het betaalde bedrag teruggestort kon worden. De horecazaken, waaronder ook veel restaurants in Eindhoven, ontdekten al snel dat het om oplichting ging. De vrouwen van PSV liggen op koers voor de eerste landstitel. Gistermiddag wonnen de dames met 1-2 bij Hera United. Aan een zege hebben de Eindhovense vrouwen komende week genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. Omdat de ploeg van coach Roeland ten Berge 4 punten voorsprong heeft op de nummer 2 Ajax met nog 2 duels te gaan, kan PSV kampioen worden. Een zege is dan dus voldoende. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt wat drukker onderweg. En dat merk je onder andere op de A73, waar 2 verschillende files staan. Allereerst tussen Nijmegen en Haps, 8 kilometer en 25 minuten. Ongeveer nog tot 14:45 vanmiddag komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A73 naar Maasbracht, ook file tussen Roermond en Linnen. 5 kilometer en 10 minuten. 1 rijstrook is er dicht vanwege een kapotte vrachtwagen ook. Dan de A59 naar Den Bosch. Daar staat file voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer, 10 minuten. En tot zover de...
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Haps 7 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht tot 14:15. En tot zover de...
5: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie hansverstraetenhoveniers.nl.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht? Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een huis aan de Stipulio in Eindhoven is vannacht een explosief ontploft. Meerdere ramen zijn daarbij gesneuveld en in de gevel is een scheur ontstaan. Die gevel vatte ook vlam, de bewoner wist het vuur zelf te blussen. Er zijn camerabeelden waarop is te zien hoe iemand op een fiets aankomt bij het huis. Daarna hoor je een enorme knal. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Een buurman laat weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem is gericht en dat de dader zich mogelijk heeft vergist. De man is gisteren in Waleren met zijn auto gecrashed. Hij verloor op de Valkenswaardse weg de controle. De wagen raakte een lantaarnpaal en kwam daarna op de zijkant tot stilstand. De man was aanspreekbaar na het ongeluk. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. De brand gisteren in het huis van de Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire. Nadat hij iets in de open haard had gegooid, ontstond de brand in de schoorsteen. Het vuur sloeg daarna over op het dak van de woning. De brandweer had de brand snel geblust. Volgens de schilder valt de schade mee. Tientallen restaurants in de regio zijn benaderd door een oplichter. Die stuurde in de nacht van donderdag of vrijdag een e-mail waarin hij beweerde ziek te zijn geworden na een etentje. Dat meldt Omroep Brabant. In de mail wordt gevraagd of het betaalde bedrag teruggestort kon worden. De horecazaken, waaronder ook veel restaurants in Eindhoven, ontdekten al snel dat het om oplichting ging. De vrouwen van PSV liggen op koers voor de eerste landstitel. Gistermiddag wonnen de dames met 1-2 bij Hera United. Aan een zege hebben de Eindhovense vrouwen komende week genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. Omdat de ploeg van coach Roeland ten Berge 4 punten voorsprong heeft op de nummer 2 Ajax met nog 2 duels te gaan, kan PSV kampioen worden. Een zege is dan dus voldoende. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Bezel en Roermond staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: uit.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
4: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. Beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land wordt het wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte dagelijkse files, zoals bijvoorbeeld de A27 bij Daag-Gorkum. Tussen Hank en Werkendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. A58 Breda Tilburg voor Bavel 10 minuten vertraging. En de A59 tenslotte knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en Waspik 6 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstraathoveniers.nl.
9: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Op plekken in Brabant ging vandaag om 12 uur het luchtalarm af. Het klopt dat het de eerste van de maand is, maar het is ook 4 mei. En volgens de overheid mag het alarm op dodenherdenking nooit worden getest. In onder meer Den Bosch, maar ook in de regio Eindhoven gebeurde dit toch, volgens de veiligheidsregio, een menselijke fout. Bij een huis aan de Stefilio in Eindhoven is vannacht een explosief ontploft. Meerdere ramen zijn erbij gesneuveld en in de gevel is een scheur ontstaan. Die gevel vatte ook vlam. De bewoner wist het vuur zelf te blussen. Er zijn camerabeelden waarop is te zien hoe iemand op een fiets aankomt bij het huis. Daarna hoor je een enorme knal. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Een buurman laat weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem is gericht en dat de dader zich mogelijk heeft vergist. Een man is gisteren in Waalre met zijn auto gecrashed. Hij verloor op de Valkenswaardseweg de controle. De wagen raakte een lantaarnpaal en kwam daarna op de zijkant tot stilstand. De man was aanspreekbaar na het ongeluk. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. Een brand gisteren in het huis van de Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemaire. Nadat hij iets in de open haard had gegooid, ontstond de brand in de schoorsteen. Het vuur sloeg daarna over op het dak van de woning. De brandweer had de brand snel geblust en volgens de schilder valt de schade mee. Bij het monument voor de vrouw op de Parklaan in Eindhoven vindt vandaag om 5 uur een herdenking plaats. Het monument stamt uit 1956 en staat stil bij het leed van vrouwen en kinderen in conflict situaties wereldwijd. De herdenking is zo gepland dat bezoekers later op de dag ook de officiële dodenherdenking op begraafplaats de Oude Toren in Woensel kunnen bijwonen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land begint de avondspits langzaam zeker vorm te krijgen. Het zijn vooral dagelijkse files met hoogheid zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Onder andere de A58 valt daarbij op. Breda richting Tilburg. Voor Tilburg wees al 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens bijna 5 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de N267 Brune richting Andel. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: up, picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller, goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het zuiden van het land begonnen. De meeste files hebben niet al te veel vertraging, maximaal zo'n 10 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen. Ons beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum ook 20 minuten op onthoud. En er staat daar zo'n 15 kilometer file. A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Rosmalen Oost is de afrit dicht. Dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB.
10: Wordt uw factuur niet betaald?
7: Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: Headlines. Goedendag, ik ben John van Groenhoven. In Bliksembos in Eindhoven is onrust ontstaan na een explosie bij een woning aan de Stivilio in de nacht van zondag op maandag. Op camerabeelden is te zien hoe iemand vanaf een fiets iets naar het huis gooit, waarna een harde knal volgt. De politie heeft intussen een 15-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden, maar onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Buurtbewoners zijn geschrokken en spreken van een incident dat niet in de wijk thuis hoort. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Het luchtalarm is vandaag per ongeluk afgegaan in Eindhoven en omstreken. Volgens een 112-correspondent kwam dat door een foutje in de meldkamer. De vraag is of veel mensen zijn geschrokken van het luchtalarm. Het is namelijk gebruikelijk dat iedere eerste maandag van de maand het alarm klinkt. Alleen is op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, landelijk afgesproken de test over te slaan. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slegers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Tot zover het nieuws, meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam. Gebeurde een ongeluk, de weg is vrij. Vertraging nog altijd 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord 9 kilometer en 1 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd. Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 6 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land hebben niet al te veel vertraging. Maximaal nog altijd zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 12 kilometer file met een kwartier oponthoud. A27 Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum bijna 25 minuten vertraging. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog een klein kwartier extra reistijd. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij de afrit van Os is de rechterrijstrook dicht. Deze denken op de afrit is dicht. En de rechterrijstrook van de A59. Er staat 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En dit komt door gesprongen waterleiding. En

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. In Bliksembos in Eindhoven is onrust ontstaan na een explosie bij een woning aan de Stivilio in de nacht van zondag op maandag. Op camerabeelden is te zien hoe iemand vanaf een fiets iets naar het huis gooit, waarna een harde knal volgt. De politie heeft intussen een 15-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden, maar onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Buurtbewoners zijn geschrokken en spreken van een incident dat niet in de wijk thuis hoort. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Het luchtalarm is vandaag per ongeluk afgegaan in Eindhoven en omstreken. Volgens een 112-correspondent kwam dat door een foutje in de meldkamer. De vraag is of veel mensen zijn geschrokken van het luchtalarm. Het is namelijk gebruikelijk dat iedere eerste maandag van de maand het alarm klinkt. Alleen is op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, landelijk afgesproken de test over te slaan. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slegers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Tot zover het nieuws, meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Wat nog opvalt daar is de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Markiezaad is een ongeluk gebeurd. De linkerrijst ook dicht, vertraging in een kleine 10 minuten. 5 minuten vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit dicht. En de rechterrijst van de A59, dit heeft te maken met een gesprongen waterleiding, staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulse.
3: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
2: De hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het zuiden van het land en die staat op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Het is daar de waterleiding gesprongen. Er staat een 5 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.

Vandaag is het 4 mei, de dag van de nationale dodenherdenking. Een moment waarop we samen stilstaan. Stilstaan bij de mensen die hun leven hebben gegeven of hebben moeten geven voor onze vrijheid. We denken terug aan een periode van leed, een periode van pijn en een periode van intens gemis. We herdenken soldaten, verzetsstrijders, burgers, vrouwen, mannen en kinderen die het leven lieten in oorlogssituaties, waar ook ter wereld, maar vooral tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 2 minuten stilte. 2 minuten waarin we niet vergeten.

Chloe FM. Het ritme van de Brainport.

Breathe out.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Nou, al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Patrick in de avond.
4: Ja, even wachten.
5: Lukt het?
4: Nee, die plopkap is helemaal vies. Er zit allemaal stof op.
5: Ploppende plop, zeg.
4: Ploppende plop.

0: Ja,
1: doet hij het.
0: Hallo.
1: Blauwe FM met Ariana Grande. We can be friends. Nou, houdoe.
0: Ja, precies.
1: We kunnen geen vrienden zijn.
0: Oh, nou ja, ik was net even niet echt vrienden met een microfoon.
1: Dat klopt.
0: Er was iets met een stekkertje.
1: Ja.
0: Maar...
1: Hij doet het.
0: Je hoort mij, dus...
1: Dat... Ik zou zeggen afblijven. En dan, ja.
0: Oh, ja, zo.
1: Het is weer een heerlijke maandagavond. Patrick in de avond met Patrick en Tom. We zijn er weer.
0: Ja, we zijn er. Ja, het is natuurlijk een bijzondere dag vandaag.
1: Zeker
0: we hebben natuurlijk net even 2 minuten netjes stil gehad. Ik haalde het net niet om hier naar de studio te komen. Dus ik stond even naast de weg.
1: Nou, heel goed. Deden meer de mensen dat?
0: Ja, achter mij stopte heel toevallig een taxi. En toen dacht ik, ja, dat kan. Maar die taxichauffeur die ging net als mij even gewoon stilzitten. En na die 2 minuten... startte ik de auto en ik reed door. En
1: de taxi die reesde weer weg.
0: Ja, die ging ook weer door, dus inderdaad.
1: Ja, ik vind het alleen maar goed. Hè. Ik vind het ook goed dat we het doorgeven.
0: Ja, absoluut. Ik merk dat het toch minder leeft. Dat merk ik wel en dat vind ik jammer. Want jij zei het net ook al hier in de stad, dat mensen dan eigenlijk niet meer bezig zijn.
1: Nee.
0: Ja, kijk, ieder moet het op zijn eigen manier doen natuurlijk. Maar ik zelf... Ik vind het heel belangrijk om het gewoon wel te doen.
1: Nou, weet je wat ik dus nog het extra jammer vind? Is dat die mensen die dus nu waarschijnlijk geen 2 minuten stilte hebben gehouden... Ja. Morgen wel bij de Bevrijdingsfestival staan.
0: Ja, want dat is natuurlijk morgen. Morgen vieren we onze vrijheid.
1: Daarom.
0: Maar die vrijheid die is er niet voor niks gekomen.
1: Nee.
0: En dat vind ik heel belangrijk, dat wel gewoon blijft van... Oké, maar hoe komen wij aan die vrijheid? Was dat zo vanzelfsprekend?
1: Want, absoluut niet.
0: Nee, precies. Dus ik vind... ik blijf het gewoon doen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: En mijn generatie hoop ik dat ik het door kan geven.
1: Ja, heb je kinderen?
0: Nee.
1: Nou, dan wordt het lastig doorgeven.
0: Maar wat ik al zeg is, als het uiteindelijk wel zo is... dan ga ik het wel meegeven, absoluut.
1: Zeker. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, we wouden nog met eigenlijk onze vriend van Glow FM gaan praten.
0: Oh ja, hoe is het?
1: Ik zag hem zo net op de Dam tijdens de dodendenking.
0: Ja, ik kreeg net ook een berichtje inderdaad.
1: Dus. Ja. Dus ik denk dat niet gaat lukken.
0: Nee, die had even andere...
1: Die heeft wat andere prioriteiten. Ja. Zometeen dan meer over Bevrijdingsdag.
0: Precies.
1: DJ Snake.
0: En J Balvin.

0: Glow FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: En het geluid van thuis.
1: Glow FM.
2: Wat wil je hebben voor Sinterklaas?
3: Een Xbox en een FIFA 18.
2: Doe maar, duur.
3: Ja, dat is misschien wel 350 euro.
2: Misschien krijg je het dan wel niet.
3: Nee, ik denk het niet.

0: Ja, nee, top, dank je.
1: Lukt het?
0: Ja, nee, dan had hij iemand naast mij op de knopjes gedrukt.
1: Ja, die moet dat ook niet doen dan, hè?
0: Nee, precies. En nu, ik denk, ik hoor niks. Maar ja, dat was
1: je hoorde 440, zeker?
0: Nee, ik hoorde letterlijk niks.
1: Oh, niks?
0: Het was doodstil.
1: Het was doodstil.
0: We deden even de 2 minuten doorvertrekken.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja.
1: Jij bent allemaal dingen, ik zie het namelijk in de reflectie, allemaal dingen bezig met YouTube. Dus,
0: net was ik met de microfoon bezig, nou ben ik met het geluid op de computer bezig. Maar ik moest even dus een geluid uit de computer halen.
1: Ja.
0: En dus ik druk op YouTube gewoon even in geluid.
1: Ja. Dan krijg je scheetgeluiden waarschijnlijk.
0: Ik krijg nu letterlijk een video hoe te poepen.
1: Ah. Ja, hij staat open, dus...
0: Heb je geluid? Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, ja, dan
1: werkt het niet.
0: Nee, wacht, ik kan nog dit proberen. Als ik hem even op stop druk.
1: Stop!
0: En start druk. Dan heb ik nog steeds geen geluid, denk ik. Dus nu zullen we nooit weten hoe deze man uitlegt hoe je moet poepen.
1: Nou.
0: Het ziet er wel heel bijzonder uit. Een drink heeft hij vast.
1: Ja, maar zometeen wil ik het wel horen, nog?
0: Ja, oké. Okay.

0: FM Body Talk.
1: Hoe klinkt dat dan? Hoe klinkt jouw body als die plaat? Ik weet hoe die van mij klinkt namelijk.
0: Dat.
1: Ja, precies.
0: Meer ook eigenlijk niet.
1: Honger.
0: Heb je honger?
1: Altijd.
0: Oeh.
1: Stomme vraag.
0: En ik heb, heb je zin in?
1: Ja, ik heb net nog een frikandel op.
0: Oh.
1: Dus ja. Laat het bij vrouw maar niet horen trouwens.
0: Laten we bellen.
1: Hij heeft heel alle moeite gedaan om ze straks lasagne van mij te maken.
0: Heb je dat niet gegeten dan?
1: Jawel, maar ik vond hem niet zo goed. Nou ja, ik vind een lasagne moet zeg maar, die bovenste laag moet een beetje een krokant laagje hebben. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat had hij niet.
0: Ja, dus die van jou moet langer in de oven.
1: Ja, dat moet ik denk ik wel even vertellen.
0: Op de verpakking staat altijd een half uur en jij zet hem dan dus gewoon 3 kwartier erin.
1: Ja, nee, maar ik doe dat zelf niet, hè.
0: Nee, ja, dat, oh.
1: Daar gaat het al mis. Dat zou het al helemaal misgaan. Ik bedoel, ik heb het laatst al een broodje babbouw ging het al fout.
0: Hoe zit dat nou weer?
1: Ja, je moet die natuurlijk in de verpakking laten zitten.
0: Ja.
1: Ja, ik ben aan het bellen en ondertussen heb ik hem uit die verpakking. En toen denk ik, oh, oeps. Maar ja, dan denk je, ja, dan heb je nog meestal 2 broodjes. Maar ik had ze alle 2 eruit gehaald. Maar ik heb ze in de airfryer gedaan, want die snap ik wel. En ze smaakten wonderbaarlijk gewoon goed.
0: Hoezo snap je wel de airfryer, maar de oven niet?
1: Ja, weet ik niet.
0: Of magnetron dan dus?
1: Ja, combi.
0: Nou, ja, dat dus.
1: Ja, dan is het ooit een keer bij mij misgegaan doordat ik tomatensoep in de oven aan het opwarmen was. Ja, we hadden net een nieuwe keuken. En een vrouwtje was niet thuis en die zei, ja, je kan het gewoon opwarmen. Dus ik dacht, ja, hoe moeilijk kan dat nou zijn, toch?
0: Mm-hmm.
1: Mooie witte keuken. Ja. Ze heeft er lang over gedaan om het schoon te krijgen. Sindsdien hoef ik nooit meer te melden in de keuken.
0: Ja, lekker.
1: Misschien was het bewust.

0: jij die zang?
1: Ja, ik vind het echt de mooiste de lyrics in dit nummer. Echt prachtig. Een heel, heel diep verhaal ook.
0: Bakenbad vandaag. Die. Goed, gaan we even kijken naar het weer. Het is vandaag bewolkt met regen. Komt af naar ongeveer een graad of 12. Morgen is het ook bewolkt met motregen en temperatuur tot 11 graden morgenmiddag.
2: Oftewel, kut.
0: Ja, tijdens de bevrijdingsdag ook nog. Ja. Dat is wel onhandig.
1: Dat is jammer.
0: Even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staat 1 flitser. De A50 Eindhoven-Osterse Veghel en Veghel-Noord. Hechten met de paal 115,9. En lekker doorgaan.
1: Ja, niet te hard op de weg dan. Want, oh. Ja.

0: Zou ze dan ook zoveel roken? Ja, dat moet wel, hè. Dus bedoel, ja, als je de Chainsmokers heet, zit er verhaal achter.
1: Zeker.
0: Maar kwamen die ook uit Frankrijk toch?
1: Zoek het even op, sorry.
0: Ja, dat zou ik wel willen als mijn computer meewerkt.
1: Ja, we hebben de tijd.
0: Ja, ze komen uit New York, dus dat ligt wel in de...
1: Goed, daar hebben we dan ook wel weer. Hey, Patrick, ik weet niet of jij veel aan wandelen doet.
0: Ik zou het meer moeten doen.
1: Oké. Nou, ik zou wel een beetje oppassen als je de bossen ingaat.
0: Oh.
1: Want een man die heeft een anti-tankwapen gevonden van Defensie. Terwijl die even een wandeling aan het maken was bij de Oorlogsgrotse Heide.
0: Hoe kun je in godsnaam zo'n... Dat is nou niet zeg maar een handpistooltje.
1: Nee.
0: Dit is gewoon een bazooka even voor
1: je
0: het
1: visuele... Je ziet echt die man die zie je ook gewoon met twee handen gewoon vast uiteindelijk een apparaat vasthouden.
0: Zeg maar alsjeblieft dat er geen munitie bij zat.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het niet. Maar goed, dat je gewoon op missie bent met de Defensie. Dat je zegt, ben ik iets vergeten?
0: Ik denk dat er hier iemand voor op een matje moet komen.
1: Ik denk het ook. Ik denk dat het toch wel even de vraag is met... dezelfde als die memes op TikTok van... Ja, heb je dit bij je?
0: Niks vergeten.
1: We zijn allemaal vergeten.
0: Ja. Ik denk dat deze man een hartelijk gesprekje... ik denk dat het heel leuk is.
1: Ik denk het ook. Ja, je zou het wel meemaken dat je opeens gewoon een anti-tankwapen in je handen hebt.
0: Ja, maar leg dit maar eens uit.
1: Ja, succes.
0: Van, ja, sorry, maar ik was afgeleid.
1: Ik was afgeleid.
0: Een kleinigheidje. Hoe kun je dit nou?
1: Nou ja, je krijgt het gewoon voor elkaar.
0: Ja, blijkbaar. Ja. Kijk, dat je je huissleutel een keer vergeet, oké. Maar een anti-tankwapen?
1: Ja, goed, het kan allemaal gebeuren. Zeker hier in Nederland.
0: Precies.

0: Frans en ik.
1: Zit hij goed?
2: Ja.
1: Mooi zo.
2: Ze heeft hier toch wel mee weer een beetje de country muziek op de kaart gebracht opnieuw.
1: Zeker weten, Beyoncé, Texas Hold'em.
2: Ja.
1: Maar ook Rihanna uiteindelijk, hè? Dat was toen een hele reeks in die
2: ja,
1: tijd,
2: maar ik bedoel echt zeg maar recent. Dus dit heeft wel weer een beetje de Texas country invloed.
1: De Texas.
2: Ja, ja. Toch heel veel invloed heeft deze vrouw.
1: Zeker weten. Weet je wie ook heel veel invloed heeft, maar dan in Nederland?
2: Nou.
1: Voetballer, maar ook toch wel een beetje artiest Noah No.
2: Noah No op je feestje?
1: Zeker weten.
2: Oh, oké. Okay.
1: Want hij kan weer op zijn feest gaan komen. Want zo net een aankondiging gehad.
2: Ik heb dit helemaal gemist, dus ik ben heel benieuwd. Ja,
1: hij heeft samenwerking met niemand minder dan Leo Kleine.
2: Nee joh.
1: Ja.
2: Oh.
1: Het kwam net op zijn Instagram voorbij van Noah No en Leo Kleine. Ewa Safi.
2: Oké, met een preview al?
1: Nou ja, ik heb het nog niet gehoord, dus ik ga het nu ook voor het eerst horen.
2: Ik weer laat horen. Wat een movie trailer is dit?
1: Ja, vraag me ook af.
2: Muzikale samenwerking, toch?
1: Ja, muzikale samenwerking. Nee, okay.

0: Lekker toch?
1: Ja, dit klinkt wel weer goed.
0: Alleen meer dan de tekst Ewa Safi staat er niet bij.
1: Nee, oké, okay, maar dat is een lease.
0: Ja, dat is... Meer dan dit weten we niet.
1: Ja, dit noemen ze teaser.
0: Ja, dat is echt heel erg teaser.
1: Ja, ik vind dat... Ik moet zeggen, ik vind dit wel... ja, dit heeft wel potentie.
0: Dat denk ik ook. Dus
1: en
0: ik denk
1: en
0: dat
1: we moeten,
0: meer...
1: hè, want ja, Fenne had eigenlijk gezegd in een recent interview... dat hij dit jaar geen muziek zou uitbrengen. Hij zou even rustig aandoen en hij zou de boys even wat ruimte geven.
0: Ja.
1: En vervolgens komt hij vorige week met een teaser voor nieuwe muziek.
0: Dat ben je.
1: Ja, zeker. En je weet het, als Fenne muziek aankondigt...
0: Ja, dan wordt het groot.
1: Al moet ik zeggen, het is wel heel moeilijk hoor. Nou, met Ronnie Flex en DJ Dilvan te overtreffen.
0: Jawel.
1: Heb je hem nog niet gehoord?
0: Nee, ik heb hem nog niet gehoord.
1: Dan ga ik jou dadelijk
0: ja?
1: De zomerrit van 2026 laten horen.
0: Nou, dat is een grote statement,
1: nee,
0: toch?
1: Trust me.
0: Oké. Okay.
1: Trust me. Ik durf er geld op te inzetten.
0: Dan gaan we dat doen.
1: Ik ga hem dadelijk laten horen.
0: Nu Trobi, samen met Luna, in je bed. Zeg maar.

0: En Niels Sonneveld samen met Gordon. Oh nee, Gordo.
1: Ja, sorry.
0: Verwacht ik altijd bij elkaar. Ik weet niet waarom.
1: Je bent een beetje loco loco. Zoals de titel het ook zei, hè?
0: Hey, jij gaf het al even aan. Er is iets voorbijgekomen. Dat moeten we laten horen. Want dat is de zomerplaats van 2026.
1: Ja, jij zegt dat is veel te vroeg om te zeggen. Maar
0: ja, ik vind het een groot statement.
1: Ja, nou, ik denk dat het statement echt wel gemaakt mag worden.
0: Oké.
1: Je hebt soms van die nummers waarvan je zegt van... Dat is het. Ja. En dat was toen met Senna. Mm-hmm. Vorig jaar, die heeft... Volgens mij meerdere zomerhits achter elkaar meteen dan.
0: Zeker, absoluut.
1: En dit jaar is hij toch wel echt van Ronnie Flex en DJ Dilvan.
0: Oké.
1: Okay. DJ Dilvan natuurlijk vriend van de show.
0: Ja.
1: Dat is alweer een tijdje geleden. Maar,
0: die moeten we een keer uitnodigen eigenlijk.
1: Ja, moeten we weer een keertje uitnodigen.
0: Zeker.
1: En hij is begonnen, als je dan denkt van wie is het, DJ Dilvan. Hij is begonnen als de DJ van Ronnie Flex.
0: Ja.
1: Dus de samenwerking is nu niet heel verrassend.
0: Nee, absoluut niet.
1: De man heeft trouwens ook sowieso heel veel bekende nummers. Dus wat dat betreft ken je hem sowieso.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ga ik jou echt de zomerhit van 2026 laten horen. En dat is Punta Cana van dus DJ Dilvan en Ronnie Flex.
0: Nou ja, we gaan het meemaken. Je hebt het hier gehoord voor het eerst. De zomerhit van 2026.
1: Precies.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
3: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
2: Twee mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden.
4: Nou.
2: Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
4: Nou, het is wel echt typisch Nederlands weer. Hè? Zitten we vorige week lekker in een t-shirtje. En vandaag lopen we met een paraplu.
5: Heerlijk.
4: Welkom in Nederland.

0: Alessa, Sarah Larsson, en die hadden ze heel veel woorden voor ons. Behalve voor de titel, toen noemden ze die maar gewoon Words. Lekker kort.
1: Toen waren we klaar mee.
0: Ja, een beetje gevalletje dat moet kort is.
1: Ja.
0: Mand. In hun geval geen woorden, maar het was
1: Words. Maar dan had het, ik kan net zeggen, had het nog korter gekund.
0: Wat dan?
1: Words, in plaats van Words.
0: Ja, die S
1: is verlengd.
0: Ja, oké. Okay. Ik zal het even doorgeven aan het management. Kijk of ze er iets mee doen voor het vervolg.
1: Het Clow FM met zometeen Lewis Capaldi, Forget Me. Nu eerst Harry Styles, American Girls.

0: Forget Me.
1: Ja, we hadden bijna vergeten.
0: Ah ja.
1: Ja, we stonden hier even en... Oh ja, wacht, we zijn radio aan het maken.
0: Ja, want je was wat foto's aan het laten zien van een fotograaf die met jou meegaat.
1: Ja, en ik heb dus een fotograaf ingehuurd zonder zijn portfolio te kijken. Dus dat was wel echt even van uit goed vertrouwen. Maar je hebt het net gezien, het portfolio?
0: Nou, ja, dat is echt niet, dat is gewoon perfect.
1: Ja, nee, dit is wel goed. Ja, ik heb dus volgende week een best wel leuk optreden.
0: Ik hoor het.
1: Dicht bij de Efteling.
0: Ja.
1: Een Fairy Tale Festival.
0: Ja,
1: dus mocht
0: toch?
1: Je nog denken van, nou, ik heb niks te doen.
0: Dan zet nog een kaartje. Ik ga even kijken hoor.
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Fairy Tale.
1: Fairy Tale Festival.
0: 8 en 9 mei.
1: Ja, even kijken.
0: Haal nu je tickets. Nou ja, even kijken. Accepteren.
1: De zaterdag is volgens mij...
0: De final zaterdag is er nog.
1: Oh, de final zaterdag. Ja, want je moet een zaterdag hebben. De vrijdag is geen zakkaart. Zaterdag stijgen namelijk. En om precies te zijn om 8 uur.
0: Maar ja, ik ben toch bang dat ik er niet meer bij kan komen, Patrick.
1: Nee, het is wel
0: want de late zaterdag is uitverkocht.
1: Oh, damn.
0: Dus ik weet niet wat het verschil is tussen de final zaterdag en de late zaterdag.
1: Krijg je maar al die fans van mij.
0: Oh, ja, is dat het? Ja, want jij gaat daar dus uiteindelijk een DJ-set doen. Ja. Maar je gaf even net aan wanneer jij daar staat.
1: Ja, van 8 tot 9. Oh. Dat is echt een lekkere tijd. Voor mij staat Kaza en na mij staat Johnny 500.
0: Even kijken hoor, ik zit hier om op de line-up te kijken. Want dan moeten we natuurlijk kijken naar de E van El Patronic. Ik zie dat nog niet tussen staan, jongen.
1: Nee, de website is nog niet geüpdate. Dat is dan, vind ik al een beetje jammer.
0: Jongens.
1: Ja, dat is een beetje jammer.
0: We gaan ze nu bellen. Even kijken, hebben we een telefoonnummer? Ja. Hallo zeg.
1: Nee, doe dat maar niet.
0: Nee?
1: Doe dat maar niet dan weer. Dat is dan weer...
0: Ja.
1: Gaan we ook nog klagen. Goede tijd gaan we ook nog klagen.
0: Ja, maar dan moet het er gewoon op staan.
1: Hé, ik sta er. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En het wordt ook nog eens 18 tot 19 graden.
0: Nou.
1: Dat is toch perfect?
0: Dat is nog beter.
1: En volgens mij staat ook nog Pook. Dus ja, het is lekker opgewarmd, denk ik dan.
0: Ja, ik wil er nu gewoon naartoe.
1: Ja, sowieso, omdat het bij de Efteling is.
0: Ja, daarom. Jij snapt hem.
1: Ja, ik zal geen Efteling tunes draaien. Dat
0: jammer.
1: Nee.
0: Nou, Glow Event menu, Bruno Mars, I Just Might.

0: Goede samenwerking, David Guetta, Sia en Afrojack. Awake tonight. Gaan we kijken naar het weer. Het is vandaag bewolkt. Kans op regen. Maar ja, die was er zeker wel. Komt af naar een graad of 12. Nou, morgen is het bewolkt met wat motregen.
1: Geen kans. Het was gewoon regen, Tom. Het was geen regen.
0: En graden morgenmiddag.
1: Ik heb vergeten dat ik er de heen praat.
0: Nee, ik vind het niet erg.
1: Nee, is goed.
0: Goed, gaan we even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB in de regio Eindhoven staan. Geen files.
1: En geen files.
0: Ook geen flitsers.
1: Ook geen flitsers. Nice. Het is heel fijn om te weten dat er geen... Staan er wel focusflitsers?
0: Nou... Wel muziek zometeen en door. Nu eerst Heaven, I Run.

0: up.
1: Kun jij je vorig jaar Wish Outdoor nog herinneren?
2: Vorig jaar Wish Outdoor, zeker.
1: Was het het jaar daarvoor? Nee, het was wel vorig jaar volgens mij. Ik vergeet af en toe de tijd. Gisteren was het natuurlijk ook donderdag.
2: Ja, dat. Ja, nee, ik denk dat het vorig jaar was.
1: Maar weet je nou waar ik naartoe ga als ik...
2: Ik weet het wel. Ik denk alleen die mensen die dronken waren niet meer.
1: Nee, ja, wij liepen dus... wij waren klaar, wij waren voor Glow FM natuurlijk daarvoor verslag.
2: Zeker.
1: Wij lopen dat terrein af. En er staat daar zo'n groepje, die zit daar eigenlijk best wel zielig. Na afloop van zo'n festival wil je naar huis toe.
2: Zeker.
1: En die jongens die zaten op de grond een band op te pompen. Of ja, ze probeerden het. En dan heb je zo'n irritant vent als mij die dan voorbij loopt en dit liedje opzet. You got to pump it up.
2: Ja, wij vonden het heel erg leuk.
1: Ik heb me kapot gelachen, maar ja, hun zaten met een kapotte band. Dus ja, we hadden niet zo'n sterke band.

0: FM Rehab en All Around the World.
1: Even wachten. Ja, sorry.
0: Hij doet het weer.
1: Even around the... Ja, sorry, ik tikte tegen de microfoon en ik draaide die. Dat wou ik heel subtiel doen.
0: Hey, Patrick, morgen, bevrijdingsdag, ja. Vieren we natuurlijk dat wij eigenlijk gewoon vrij zijn.
1: Ja.
0: Wat niet in heel de wereld is. Dus dat moet ik natuurlijk altijd een beetje in het achterhoofd houden, vind ik. Ja. Maar dus ook bevrijdingsfeesten. Ja. Weet ik dat jij DJ bent?
1: Ja.
0: Sta jij morgen ergens?
1: Nee, ik heb morgen bewust vrij.
0: Oh.
1: Want ik heb het op het moment gewoon te druk.
0: Ik dacht bij mezelf, jij staat wel ergens.
1: Nee, maar... ik sta volgens mij even uit mijn hoofd niet. Maar ik
0: kijk, ga zo meteen op zijn telefoon kijken.
1: Ik kijk dadelijk voor de zekerheid even in mijn agenda. Maar voor zover ik nou weet, nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: Ik had dat eigenlijk wel verwacht. Zou je het wel leuk vinden om een keer zo'n bevrijdingsfestival te gaan doen?
1: Ja, absoluut. Zeker wel. En het is ook niet dat ik het niet wil. Alleen het was nu gewoon even heel druk. En ja.
0: Heb je het dan ooit dan wel gedaan? Want je geeft aan...
1: Volgens mij wel.
0: Oh.
1: Het is echt heel slecht dat ik hier nu over na moet
0: denken. Ja, ik kan net zeggen.
1: Alsof ik een superster ben en echt iedere dag shows heb. Nee, maar wel iedere week 3, 4. Dus op zich... Ja, ja. Volgens mij wel.
0: Mm. Ik dacht, nou, hier komt even een juicy verhaal uit. Maar helaas.
1: Nee, ja, dit is...
0: Het is mislukt.
1: Ja, je overvalt me.
0: Ja. Hey, ja. Zometeen de flashback trekken.
1: Ja, mijn favoriete moment toch wel.
0: Ja, dus kan je even die computer een swingel geven?
1: Ik heb al... ik heb nog wel een opstartscherm. Volgens mij is je Windows Update aan het doen.
0: Ik kon net zeggen, dat zal wel weer niet.
1: Ja, inloggen lukte net niet. Dus.
0: Oh. Je weet het wacht het nog wel, hè?
1: Ja, ja, ja. Okay, ja zeker. Gelukkig. Dat was flashback track, dus dat is sowieso heel moeilijk. Er staat verder niks op, hè? Het is echt puur voor...
0: Nee, ja, en voor de mensen die het niet weten, het is gewoon een oude computer met allemaal onderdelen die we hebben gevonden. En daar staan allemaal muziek in die gewoon jouw flashback
1: kunnen,
0: geven.
1: Ja, Tom en ik kunnen nooit geen keuze maken. Nee. Wij willen dan altijd een oud nummertje. De flashback track, hey, makes sense. De naam zegt het eigenlijk al. Alleen wij dachten, we doen het lekker ouderwets. We laten een computer de keuze maken.
0: Zeker.
1: Misschien moeten we een keer iets met AI doen. Maar in ieder geval, hetzelfde idee. Dus dadelijk gaan we op die knop drukken en dan gaat de computer dat werk doen.
0: Absoluut. Gaan we eerst even naar Voost?
1: Ja, precies. Kan niet opstarten.
0: Nee.

0: miles on it.
1: Vond je dat nou leuk, die stilte?
2: Zeker.
1: Oké.
2: Jij dacht dat het een hoopland afging natuurlijk.
1: Nee, want dat heb je al verteld.
2: Oh.
1: Dat die uitstond. Ja.
2: Het gaat helemaal grappig.
1: Ik heb wel wat miles op die noodband zetten.
2: Ja, ik had een geintje uitgehaald. Samen met mijn vrienden van Team Techniek.
1: Ah.
2: Want we hebben natuurlijk die 2 minuten stilte gehad.
1: Ja.
2: Dus in principe kan ik het nu gewoon stil laten vallen.
1: Ja.
2: Gebeurt gewoon helemaal niks.
1: Ja, misschien moet je dat weer aanzetten.
2: Oh. Nou, dan ga ik hem zo meteen even bellen.
1: Ja, precies.
2: Ja, dat is misschien wel
1: handig. Even als je denkt van, wat bedoelen ze nou, noodband? Ja, niet als in een auto noodband. Nee, op het moment dat het op de radio stil is...
2: Dan hoor je muziekje.
1: Dan gaat er automatisch muziek gestart worden. Want soms is een radio-dj net een mens.
2: Ja.
1: En die vergeten wel eens ooit wat dingetjes.
2: Zeker.
1: Zoals, oh ja, de muziek loopt af. Hebben wij nooit gehad.
2: Nee, check maar eventjes onze Instagram of zo. Daar staan nog echt niet een aantal dingen wat er tegen gebeurt.
1: Maar goed, muziek afspelen. Daar zijn we wel heel goed in.
2: Zeker weten.
1: En wij vinden het ook wel leuk om een keertje een oud nummertje te doen. En dat doen we met de flashback track.
2: Nou, ja.
1: Ik heb inmiddels de ouderwetse computer uit het jaar 19 aangesloten.
2: Ja.
1: En Windows 95 ook zelfs.
2: Zeker.
1: Zo uit welk jaar zou die komen? Hè?
2: Ja, ik denk 84.
1: Ja, precies. Ja, zou goed kunnen. Even kijken. Ik moet hem even hier... Ja, het staat helemaal klaar voor. Ik ga op die knop drukken en dan gaat het systeem een oud nummertje uitzoeken.
2: Nou, doe maar.
1: Ja, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
1: Zo, mijn stem vloog even over.
2: Wat zeg je?
1: Anti, 3, 2, 1.
2: Oh!
1: Ja, dit is een lekkere plaat om mee af te sluiten. De flashback track van deze week. Kanye West en Homecoming. Oftewel, ik bel eventjes mijn vrouw op en ik zeg, schat...

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgen nacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon, het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur.

het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, Just Stay, Jack Staal en John Hordy hier op Glow FM. Hey, en wij dachten, we komen even gezellig nog jouw... wat is het? Dinsdagnacht, dinsdagochtend even opleuken. Ik ben hier met Youssef, Patrick.
1: Ja.
2: Hi.
1: Ja, het is een beetje glow in the dark, stiekem. Hè?
0: Ja, een glow in the dark. We dachten, ik weet niet wat je aan het doen bent.
1: Ja, en als luisteraar denk je, ik dacht gewoon even rustig muziek te luisteren zonder slap gezever. En dan heb je
0: pech. En daar zijn wij. Ja, slap gezever hier.
1: We hebben toestemming gekregen.
2: Van wie?
1: Van mij.
0: En wie ben jij precies?
1: Ja, ik doe hier wel wat dingen.
0: Mm.
1: Ja, dus op zich komt
2: en
1: het wel.
2: En die dingen daar.
0: En al die dingen daar.
1: Maar wat gaan we doen? Dat is een beetje de vraag.
0: Ja, gewoon een beetje slap lullen, dat doen we altijd, hoor.
1: Ja.
2: Precies zo.
1: Ja, op zich.
0: Ja. We moeten maar eens even. We gaan dadelijk even al die onderwerpen die we net besproken hebben op het terras, onder het genot van het wijntje.
1: Nou, ik heb eigenlijk wel een heel leuk idee.
0: Nou,
1: ik wil eigenlijk toch even... Ik heb natuurlijk dus straks in mijn eigen programma al gedaan.
0: Uh-huh.
1: Dat was om 9:00. Ik heb dus, en jij hebt het ook al gedaan, dus zondag. Ja, ik wil toch nog één keertje eigenlijk doen. De zomerhit van 2026.
0: Mm.
1: Die wil ik eigenlijk nu wel gewoon meteen draaien.
0: Baby, puta cana.
2: Ja, puta cana?
0: Punta.
2: Okay.
1: Die wil ik eigenlijk wel nu meteen draaien.
0: Nu meteen?
1: Ja, ik wil eigenlijk gewoon meteen, als we het erover hebben...
0: Mm.
1: Dat we dan gewoon meteen de zomerhit van 2026... Als je dan denkt van ja...
0: Dus je wil meteen dat ik hem er nu in ga gooien?
1: Kijk, wij gooien er een beetje van het blok, hè?
2: Beetje.
0: Voor je beeldvorming.
1: Geluidsvorming,
0: beeldvorming, alles wat je wil. Hun houden er nogal van hier om mij voor een blok te gooien.
1: Ja, jij bent, hoe zeg je dat? Het groentje nu. Je bent onze nieuwste jock, dus die moeten we dan meteen gewoon...
2: Dit is eigenlijk jouw vuurdoop die je eigenlijk al lang had moeten komen.
0: En ik kan die hele tune niet vinden. Gisteren had ik hem in één klap gevonden. Oh, in de importmap. Wacht.
1: Je bent er live bij.
0: Je bent er helemaal live bij. Ja. Dit wil je meemaken. Maar ik ben ook nog zo blind als wat en ik heb geen bril op.
1: Ja, dat vind ik een goed excuus. Dat snap ik. Maar inderdaad, je kan handen...
2: Sleep het gewoon erin en dan zien we wel wat het...
0: Ach, hier is hij toch. Nou, dat is toch geweldig, man, jongen.
2: Ja.
0: Nou, DJ Dille, Ronnie Flex en ADF met Boetakara hier op Glow FM.
1: De zomerrit van...
0: 2026.
1: Ja, ik ben het met jullie ook.
2: Ja, zeker.
1: Vinden jullie dit te vroeg om te zeggen?
0: Nee,
2: want als je kijkt naar vorig jaar wat met Zaza.
1: Frenna heeft
2: wel. Ja, maar Zaza heeft. Frenna heeft ook een teaser gedropt voor Starlife.
1: Ja, want hij zou geen nummers uitbrengen dit jaar.
2: Precies. Ja. Dus maar ik geloof hem ook niet meer. Dus,
0: Ik denk dat hun de hit hebben en dat Frenna toch achteraan de rij komt te staan.
1: In dit geval denk ik dat hij geclaimd is. Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Dat denk ik ook. Let's go, Punta Cana!

0: Jeetje!
1: Oké. Hun zitten allemaal te schreeuwen. Ik moet stoppen. Ik startte de foute tune in. Dit is Butakara. Juist!

0: Ja, samen weer.
1: Post Malone.
0: Post Malone.
1: Post Malone. Enough is enough. Heb je dat ook wel eens dat je dat zegt?
0: Ik zou dat misschien eens wel wat vaker mogen zeggen. Genoeg is genoeg. Ja? Goed punt.
1: Oh, je kijkt. Dit komt echt over alsof het naar ons was nu.
2: Ja, precies.
0: Dat was helemaal niet de bedoeling eigenlijk.
1: Oh, okay. Nee, ik dacht even, je gaat nu echt zeggen.
0: Jullie zijn wel twee pestkoppen, laat dat wel lezen.
1: Ja,
0: je moet wel een beetje een dikke huid hebben om met jullie om te gaan.
1: Ja, maar dat is zeg maar de radiowereld.
0: Ja. Mm-hmm. Want als... Hart tegen hart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat alleen maar leuk, toch?
2: Not for the week.
0: Nee, je moet ergens tegen kunnen. Nee.
1: Ja, en je moet ook letterlijk in het diep... Want we zaten net nog op het terrasje. Daar werden we weggestuurd, want ja, ze wouden blijkbaar toch ook naar huis toe op een gegeven moment.
0: Helaas.
2: We waren echt de laatste daar.
1: Ja, maar dat hebben we wel vaker, hè? Het is wel een beetje onze standaardplek geworden om te gaan zitten.
0: Ja.
1: En toen was het ineens van... waarom niet? We gooien haar gewoon in het diepe.
0: Ja, mm-hmm. En hier zijn we.
1: Vierde keer dat je achter de knoppen zit.
0: Vierde keer, ja.
1: Ja, vijf.
0: Ja, misschien vijf, zes. Ik ben een paar keer voor jou ingevallen, want dat ging nog wel eens... Als je erbij bent geweest, heb je het vast gehoord. Korte intro, lange intro van onze mooie Frenna.
1: Maar iedereen moet het zeg maar leren. En dit hoort ook bij het leerproces.
0: Ja, top manier volgens mij.
1: Ja, toch?
0: Ja. En hiervan nooit genoeg is genoeg. Want genoeg te leren.
1: Ja, en genoeg muziek.
0: Juist.
1: Zoals?
0: We hebben dadelijk Eminem met Dido. Stan komt eraan. En dan hebben we Hunter X. Als ik het goed uitspreek, J. Audrey. Nu naar Ray, Emmy, K-pop. Weet ik het wat allemaal. Met de tune Golden. Een hoop artiesten in ieder geval.
2: Iemand heeft huiswerk gedaan.
0: Juist. Ja, dus zo doen we dat. Dadelijk weer een lekkere plaat voor jullie. Let's go!

0: Untrix met Golden Order hier op Glow FM. Hey, en we hadden het hier net even over. Stopwoordjes.
1: Ja.
0: Want, nou, we hebben het erover. Hè. Ik ben nog niet zo lang hier. En ik heb nog, als ik over mezelf spreek, een aantal stopwoordjes. En dat zijn yes en let's go.
2: Ja, ja. Ja, je bent stiekem het zusje van Rapper Shop, toch?
0: Ja, het is verschrikkelijk. Ik zeg het zelf tegen jullie, hè?
2: Ja, we hebben zeg maar ook het idee gehad om een briefje uit te printen om voor Jolijn de verboden woorden op te zetten.
0: Ja.
2: Dat is dan let's go en
0: yes.
1: Yes.
0: Ja, het is ik lijk wel zo'n kermisattractie, weet je wel? Dat er mensen in de rij staan. Ja, juist. Precies die. Dat mensen in de rij staan voor mijn breakdance-attractie.
2: Oh.
0: En dan, oké, let's go.
2: Een andere versie. Ja,
1: precies.
0: Ja, nou, dat zo hebben jullie stopwoordjes?
2: Ja. Die van mij is denk ik de laatste tijd wel, gewoon, en dan damn.
1: Damn.
0: Damn.
2: Ja.
0: En
2: ja,
0: jij zei vanmiddag ook nog iets.
2: Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Nou. Oh. En toen zei ik nog tegen jou, volgens mij heb je die inderdaad van mij overgenomen. Kan
2: ja,
0: er
2: jij
0: maar
2: hebt Dam van mij overgenomen.
0: Wat? Wat heb ik van
2: Dam.
0: Jou? Ja, Dam. Dam heb ik echt van jou. Ja, Dam.
2: En Yusuf?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Oh, eigenlijk. Eigenlijk gebruik ik heel vaak.
2: Ja, maar
0: eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk.
0: Ja, maar.
2: Ja, het is wel een woord, maar
1: je weet toch? Ja hoor.
2: Nee. Nee. Nee? Ik ben echt heel even aan het denken, ja. Wat?
0: En jij, Yusuf, toen jij begon met radio maken, had jij niet iets waar je continu over bleef struikelen?
1: Woorden waar ik over struikel?
0: Ja, zeg maar waarvan je terugkreeg van feedback.
2: Deze man die struikelde over zijn eigen wifi-verbinding.
0: Oh.
1: Nou, ik sta over mijn eigen voeten gewoon.
0: Ja, nou, zie je? Daar ga je al.
1: Ja, ja, ja. Nee, waar ik over...
2: Nee,
0: Dat
1: nee,
0: is een goede van Yusuf.
1: Nou, kijk.
0: Nee, Nee, Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Zeg ik wel heel vaak.
2: Ja, nee, dat ja, klopt.
1: Een
2: je zei ja. Mee dat je het zei, toen dacht ik, ja, dit is wel jouw...
1: Precies.
2: Maar voor Yusuf hebben we zeg maar een speciale functie, want zeg het nog eens.
1: Nee,
2: ja, hier, dan gaat gewoon zijn microfoon uit.
0: Hoe gaat ze? Wat gebeurt hier nou? Ik zit nergens aan mijn schuiven. Deze mannen hier saboteren de hele radiostudio. Het is niet te geloven.
2: Nee, dit is hier een functie die niet helemaal goed werkt, zo te zien.
0: Is dat de enige functie?
2: Ja. Nee, ja, ook nog een jog, maar...
0: Oh.
2: Ja, vroeger had je nog meer knopjes, maar dat
1: was
0: vroeger.
2: Ja, vroeger. Ik had vroeger ook wel, toen ik begon, ik zei dus ook heel vaak ja. Ik begon mijn zin met ja.
0: Mm, ook toen dat jij begon met radio maken. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, dat was wel mijn dingetje. En daar heb ik uiteindelijk dus ook gewoon een briefje met ja. En een kruis erdoor. Dat mocht ik niet zeggen.
0: Ja.
2: Dat werd heel lastig bij sommige verhalen. Want dan moest je het woordje ja in zeggen.
0: Nou ja, soms dan ontkom je er niet aan. Maar het gaat er inderdaad
2: vooral om... Wat was dan een antwoord?
1: Ja.
0: Het antwoord op jouw vraag is...
2: Ja, yes in het Nederlands. Oh ja, ja, ja. Nou, zie je, daar ga je.
1: Nou, over ja gesproken.
2: Je wat?
0: Wat? Ga je nu op je knieën voor Patrick?
2: Zo.
0: Dat hij ja zegt? Of, Hey, jongens, er wordt hier een aanzoek gedaan
2: ik
0: in de Glow FM.
2: Promotie. Ik wil salaris verhogen.
0: Ik wil salaris verhogen.
1: Ik krijg 2% extra. 2% van niks, nog steeds niks, maar goed.
0: Zou leuk zijn, zou leuk zijn. Guys, we komen er dadelijk op terug. M&M met Dido hier op Glow FM met Stan.
2: Let's go.

0: Damn. Zie je, dat was mijn stopwoordje.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.
2: Glow FM.
3: Damn.
2: Bam.
0: En damn.
2: Nou, wat vonden we ervan vanavond?
4: Even evaluatie.
0: Evalueren.
2: We moeten even evalueren, jongens.
0: Wil je dit echt live op zender doen?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dat wordt wel pijnlijk voor jou dan. Nee.
2: Ik wil al die complimenten hier nu live op zender horen.
0: Ja, dan zijn we snel klaar.
4: Nou, ik heb wel een compliment te wachten.
0: Ja.
4: Komt-ie. Dat was het.
0: Nee. Ja.
2: Oh, wacht. Oh, nee, wacht.
0: Hij took a pill.
2: Nee. Hoor je dat?
0: Ja, dan had je eigenlijk zeg maar de andere schuif omlaag moeten doen voor het echte effect.
2: Oh, zo. Oh.
0: Goed.
4: Zelfs de krekels waren stil.
0: Wil je die evaluatie nog steeds op zender live doen? Of zeg je van nou, ik geloof het wel en ik draai gewoon Mike Posner met I took a pill in Ibiza?
2: Die niet, maar...
0: Nee, okay.
2: Ja, jongens, als je nou zit te luisteren, dan denk je, waar hebben deze mensen het allemaal over? Dit is een inside joke. Ja, I took a pill in Ibiza.
0: Wil je hem ook uitleggen, de inside joke?
2: Dat kan. Gisteravond, misschien heb je zitten luisteren. Ik was show aan het maken. Ik was een leuk verhaal aan het vertellen.
0: Dat was een goed verhaal.
2: Ja.
0: Ik zat er helemaal in.
2: Goed verhaal, lekker sterk, cringe story, altijd leuk.
0: Tot ik naar Ibiza ging.
2: Tot wat?
0: Totdat ik naar Ibiza gestuurd werd.
2: Dat. Goed, ik helemaal leuk in dat verhaal, je kent het wel. Goed. Ik denk, ik wil creatief zijn. Ik ben nieuw, laat me een beetje kijken hoe alles werkt. Dus ik wil die krekels instarten. Dus deze, wacht. Ja. Kijk, nu ging het goed. Ja.
0: Ja. Okay.
2: Daar is oefening wachtkunst. Ja.
0: Ja.
2: Ik wil die krekels instarten, dat deed ik. Wat doe ik nog meer? Uit paniek wou ik die krekels weer wegdoen, weet ik veel. Dus ik klik hier op al die knoppen die ik vorm heb, klik ik op start. Maar ik moest stop zijn, maar klikt op start. En toen kwam dat nummer, I took a pill in the pizza.
0: En wij waren allemaal aan het luisteren vanuit thuis.
2: Ja.
0: Dus ja, daar moesten wij direct op...
4: Het is wel jammer, want ik heb hem nog steeds niet helemaal gehoord.
0: Ja, nee, dat hoor je nu
4: niet om af te leren.
0: Dat hoor je na de tweakers en zondag.
2: Met een inside
0: joke. Nee,
2: zo kunnen we door blijven gaan. Maar
0: je hebt het wel geleerd nu.
2: Mm-hmm. Zo is het. En het is altijd gezellig. Dat is ook één ding dat ik zeker weet.
0: Absoluut. Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Mm. Maar aan alle gezelligheid komt natuurlijk ook een eind.
2: Ja.
4: Eindje.
2: Ja. En dat eind is nu gekomen.
0: Ja.
2: Ja. Dus ik wens iedereen een hele fijne avond, inclusief jullie. En de ballen, laat ze niet vallen.